0: trouwgids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vandaag houdt het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam, vlakbij de Euromast, ook bekend als de Zeemanskerk, een herdenkingsdienst voor koning Harold, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. Het gebouw is van 11 tot 4 open met de dienst om 12 uur. Bezoekers kunnen een condoliancenregister tekenen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, inclusief de 30-jarige bestuurder van de betrokken bestelbus. Bij het ongeluk dat plaatsvond in de nacht van zondag op maandag zaten 54 Duitse scholieren, 4 begeleiders en een buschauffeur in de touringcar. 16 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Na een steekpartij op de Ruiterkade aan het IJ aan de noordkant van station Amsterdam Centraal zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 3 slachtoffers en 1 verdachte, die is aangehouden. De steekpartij werd rond 8 uur gemeld. Politie vermoedt dat er een vechtpartij al vooraf ging en roept getuigen op zich te melden. Na de blokkade van de A12 in Den Haag door Extinction Rebellion-activisten zitten nog 4 van de 53 aangehouden demonstranten vast. 2 van hen legitimeerden zich niet, terwijl de andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van verkeer en in het gevaar brengen van het rijdende verkeer. Burgemeester Jan van Zanen ontbond de onaangekondigde demonstratie. Het weer nog. Vannacht blijft het ronduit wisselvallig met talrijke buien en aantrekkende zuidwestenwind. Vlak aan zee komen zware windstoten voor tot zo'n 80 km per uur. De temperatuur daalt op de meeste plaatsen niet onder de 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Avondspits door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vandaag houdt het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam, vlakbij de Euromast, ook bekend als de Zeemanskerk, een herdenkingsdienst voor koning Harold, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. Het gebouw is van 11 tot 4 open met de dienst om 12 uur. Bezoekers kunnen een condoliancenregister tekenen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Weesup zijn weer thuis, inclusief de 30-jarige bestuurder van de betrokken bestelbus. Bij het ongeluk dat plaatsvond in de nacht van zondag op maandag zaten 54 Duitse scholieren, 4 begeleiders en een buschauffeur in de touringcar. 16 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Na een steekpartij op de Ruiterkade aan het IJ aan de noordkant van station Amsterdam Centraal zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 3 slachtoffers en 1 verdachte, die is aangehouden. De steekpartij werd rond 8 uur gemeld. Politie vermoedt dat er een vechtpartij al vooraf ging en roept getuigen op zich te melden. Na de blokkade van de A12 in Den Haag door Extinction Rebellion-activisten zitten nog 4 van de 53 aangehouden demonstranten vast. 2 van hen legitimeerden zich niet, terwijl de andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van verkeer en in het gevaar brengen van het rijdende verkeer. Burgemeester Jan van Zanen ontbond de onaangekondigde demonstratie. Het weer nog. Vannacht blijft het ronduit wisselvallig met talrijke buien en aantrekkende zuidwestenwind. Vlak aan zee komen zware windstoten voor tot zo'n 80 km per uur. De temperatuur daalt op de meeste plaatsen niet onder de 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Eurohits door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vandaag houdt het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam, vlakbij de Euromast, ook bekend als de Zeemanskerk, een herdenkingsdienst voor koning Harold, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. Het gebouw is van 11 tot 4 open met de dienst om 12 uur. Bezoekers kunnen een condoliancenregister tekenen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, inclusief de 30-jarige bestuurder van de betrokken bestelbus. Bij het ongeluk dat plaatsvond in de nacht van zondag op maandag zaten 54 Duitse scholieren, 4 begeleiders en een buschauffeur in de touringcar. 16 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Na een steekpartij op de Ruiterkade aan het IJ aan de noordkant van station Amsterdam Centraal zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 3 slachtoffers en 1 verdachte, die is aangehouden. De steekpartij werd rond 8 uur gemeld. Politie vermoedt dat er een vechtpartij al vooraf ging en roept getuigen op zich te melden. Na de blokkade van de A12 in Den Haag door Extinction Rebellion-activisten zitten nog 4 van de 53 aangehouden demonstranten vast. 2 van hen legitimeerden zich niet, terwijl de andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van verkeer en in het gevaar brengen van het rijdende verkeer. Burgemeester Jan van Zanen ontbond de onaangekondigde demonstratie. Het weer nog. Vannacht blijft het ronduit wisselvallig met talrijke buien en aantrekkende zuidwestenwind. Vlak aan zee komen zware windstoten voor tot zo'n 80 km per uur. De temperatuur daalt op de meeste plaatsen niet onder de 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Avondgids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Zeker 3 mensen zijn gisteravond omgekomen bij een frontale botsing tussen 2 auto's op de Markewaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen. In totaal zaten er 8 personen in beide auto's. De oorzaak van het ongeval is niet helemaal duidelijk en de politie spreekt van een zeer zwaar ongeval. De N307 was een lange tijd afgesloten. Na de overstromingen in Nepal en Tibet op woensdag zijn inmiddels 682 lichamen geborgen in Nepal en 7 in Tibet. Het aantal vermisten loopt op tot ruim 2400 in Nepal en 550 in Tibet. De 3 vermiste Nederlanders zijn nog niet teruggevonden. Nepal schat de wederopbouwkosten op 4 à 5 miljard dollar. Vandaag houdt het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam, vlakbij de Euromast, ook bekend als de Zeemanskerk, een herdenkingsdienst voor koning Harold, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. Het gebouw is van 11 tot 4 open met de dienst om 12 uur. Bezoekers kunnen een condoliancenregister tekenen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Weesup zijn weer thuis, inclusief de 30-jarige bestuurder van de betrokken bestelbus. Bij het ongeluk dat plaatsvond in de nacht van zondag op maandag zaten 54 Duitse scholieren, 4 begeleiders en een buschauffeur in de touringcar. 16 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het wisselvallig weer door een aanhoudende sterke wind en talrijke buien die vanuit het westen over het land trekken. De temperatuur verandert nauwelijks en het kwik ligt gedurende een groot deel van de ochtend rond de 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Zeker 3 mensen zijn gisteravond omgekomen bij een frontale botsing tussen 2 auto's op de Markewaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen. In totaal zaten er 8 personen in beide auto's. De oorzaak van het ongeval is niet helemaal duidelijk en de politie spreekt van een zeer zwaar ongeval. De N307 was een lange tijd afgesloten. Na de overstromingen in Nepal en Tibet op woensdag zijn inmiddels 682 lichamen geborgen in Nepal en 7 in Tibet. Het aantal vermisten loopt op tot ruim 2400 in Nepal en 550 in Tibet. De 3 vermiste Nederlanders zijn nog niet teruggevonden. Nepal schat de wederopbouwkosten op 4 à 5 miljard dollar. Vandaag houdt het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam, vlakbij de Euromast, ook bekend als de Zeemanskerk, een herdenkingsdienst voor koning Harold, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. Het gebouw is van 11 tot 4 open met de dienst om 12 uur. Bezoekers kunnen een condoleanceregister tekenen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Weesup zijn weer thuis, inclusief de 30-jarige bestuurder van de betrokken bestelbus. Bij het ongeluk dat plaatsvond in de nacht van zondag op maandag zaten 54 Duitse scholieren, 4 begeleiders en een buschauffeur in de touringcar. 16 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het wisselvallig weer door een aanhoudende sterke wind en talrijke buien die vanuit het westen over het land trekken. De temperatuur verandert nauwelijks en het kwik ligt gedurende een groot deel van de ochtend rond de 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent. Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Zeker 3 mensen zijn gisteravond omgekomen bij een frontale botsing tussen 2 auto's op de Markewaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen. In totaal zaten er 8 personen in beide auto's. De oorzaak van het ongeval is niet helemaal duidelijk en de politie spreekt van een zeer zwaar ongeval. De N307 was een lange tijd afgesloten. Na de overstromingen in Nepal en Tibet op woensdag zijn inmiddels 682 lichamen geborgen in Nepal en 7 in Tibet. Het aantal vermisten loopt op tot ruim 2400 in Nepal en 550 in Tibet. De 3 vermiste Nederlanders zijn nog niet teruggevonden. Nepal schat de wederopbouwkosten op 4 à 5 miljard dollar. Vandaag houdt het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam, vlakbij de Euromast, ook bekend als de Zeemanskerk, een herdenkingsdienst voor koning Harold, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. Het gebouw is van 11 tot 4 open met de dienst om 12 uur. Bezoekers kunnen een condoliancenregister tekenen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, inclusief de 30-jarige bestuurder van de betrokken bestelbus. Bij het ongeluk dat plaatsvond in de nacht van zondag op maandag zaten 54 Duitse scholieren, 4 begeleiders en een buschauffeur in de touringcar. 16 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het wisselvallig weer door een aanhoudende sterke wind en talrijke buien die vanuit het westen over het land trekken. De temperatuur verandert nauwelijks en het kwik ligt gedurende een groot deel van de ochtend rond de 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+. Morsa.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De Verenigde Staten stellen $3,6 miljoen, omgerekend €3,1 miljoen, beschikbaar voor humanitaire hulp aan Nepal. Het land werd getroffen door overstromingen in het grensgebied met Tibet, waarbij honderden mensen omkwamen en duizenden vermisten. Het geld financiert noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens gedurende 3 maanden. In Meede, Oost-Groningen, staat een hoogspanningsstation in brand door brandende koelolie die in de kelders is opgeslagen. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld zonder stroomuitval. Door gevaarlijke voltages en slecht toegankelijke kelders verwacht de brandweer nog 24 uur aanwezig te blijven. Omwonenden ontvingen NL-alert met advies ramen en deuren te sluiten. Zeker 3 mensen zijn gisteravond omgekomen bij een frontale botsing tussen 2 auto's op de Markewaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen. In totaal zaten er 8 personen in beide auto's. De oorzaak van het ongeval is niet helemaal duidelijk en de politie spreekt van een zeer zwaar ongeval. De N307 was een lange tijd afgesloten. Na de overstromingen in Nepal en Tibet op woensdag zijn inmiddels 682 lichamen geborgen in Nepal en 7 in Tibet. Het aantal vermisten loopt op tot ruim 2400 in Nepal en 550 in Tibet. De 3 vermiste Nederlanders zijn nog niet teruggevonden. Nepal schat de wederopbouwkosten op $4 à $5 miljard. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het wisselvallig weer door een aanhoudende sterke wind en talrijke buien die vanuit het westen over het land trekken. De temperatuur verandert nauwelijks en het kwik ligt gedurende een groot deel van de ochtend rond de 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: The Fabulous 50s Radio Show.
3: Hello there, I'm Paul Peters.
4: And I'm Jeff Kemp.
3: And we're here with another Fabulous 50s Radio Show. Got some fabulous records lined up.

It's just great balls of fire.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Nederlandse kinderen werken vanaf dit schooljaar met nieuwe kerndoelen omdat het curriculum uit 2006 verouderd was. Leesvaardigheid moet dringend omhoog, want 15-jarige Nederlandse leerlingen staan onderaan de Europese ranglijst. Onderwijsminister Judith Thiele noemt het vernieuwde curriculum cruciaal om deze dalende lijn te keren. Scholen bepalen zelf hoe ze de doelen bereiken. Bij een referendum in IJsland stemde 51% voor hervatting van de EU-toetredingsonderhandelingen en 48% tegen. Halverwege de nacht waren 87.000 van de 270.000 stemmen geteld. IJsland vroeg in 2009 lidmaatschap aan, maar een nieuwe regering staakte onderhandelingen in 2013. Bij een ja-uitslag volgt later een tweede referendum. De Verenigde Staten stellen $3,6 miljoen, omgerekend €3,1 miljoen, beschikbaar voor humanitaire hulp aan Nepal. Het land werd getroffen door overstromingen in het grensgebied met Tibet, waarbij honderden mensen omkwamen en duizenden vermisten. Het geld financiert noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens gedurende 3 maanden. In Meeden, Oost-Groningen, staat een hoogspanningsstation in brand door brandende koelolie die in de kelders is opgeslagen. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld zonder stroomuitval. Door gevaarlijke voltages en slecht toegankelijke kelders verwacht de brandweer nog 24 uur aanwezig te blijven. Omwonenden ontvingen een NL-alert met advies ramen en deuren te sluiten. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het wisselvallig weer door een aanhoudende sterke wind en talrijke buien die vanuit het westen over het land trekken. De temperatuur verandert nauwelijks en het kwik ligt gedurende een groot deel van de ochtend rond de 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Bij een reef in het Zwitserse Aargau zijn volgens autoriteiten schoten gelost en worden meerdere slachtoffers gemeld. Het incident vond vannacht plaats bij een paardenrenbaan waar een dansfeest werd gehouden. De politie is massaal aanwezig en mensen worden opgeroepen uit de buurt te blijven. Over de toestand van de slachtoffers en de dader is nog niets bekend. De Nederlandse massadonor Simon zegt minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Dat blijkt uit een brief aan de ouders. Dat zijn er veel meer dan de eerder bekende 121 kinderen. Hij doneerde sperma in Nederland, België, Duitsland en één ander Europees land. Simon zegt gestopt te zijn met zijn sperma doneren en er is nog één vrouw nog zwanger. Nederlandse kinderen werken vanaf dit schooljaar met nieuwe kerndoelen omdat het curriculum uit 2006 verouderd was. Leesvaardigheid moet dringend omhoog, want 15-jarige Nederlandse leerlingen staan onderaan de Europese ranglijst. Onderwijsminister Judith Thiele noemt het vernieuwde curriculum cruciaal om deze dalende lijn te keren. Scholen bepalen zelf hoe ze de doelen bereiken. Bij een referendum in IJsland stemde 51% voor hervatting van de EU-toetredingsonderhandelingen en 48% tegen. Halverwege de nacht waren 87.000 van de 270.000 stemmen geteld. IJsland vroeg in 2009 lidmaatschap aan, maar een nieuwe regering staakte onderhandelingen in 2013. Bij een ja-uitslag volgt later een tweede referendum. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het wisselvallig weer door een aanhoudende sterke wind en talrijke buien die vanuit het westen over het land trekken. De temperatuur verandert nauwelijks en het kwik ligt gedurende een groot deel van de ochtend rond de 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Oh, Like a Liar is een nummer 1 hit uit 1973 van de Amerikaanse zangeres Chai Coltrane. De plaat gaat over het heengaan van de Bijbelse profeet Elia. Zie Bijbelboek 2 Koningen 2. Hij stierf niet, maar werd door een rijtuig met vurige paarden in de hemel opgenomen. Het nummer ontstond toen Coltrane met haar moeder reed. Omdat zij achter het stuur zat, vroeg ze haar moeder om de in haar gedachten opgekomen zinnen op te schrijven. Als Someday My Time to Die Will Come. When that will be, I don't know. I only know that when I have to go, I want to go like Elijah. When I go.
1: De Sunday Morning Breakfast Show. Jus d'orange, een croissantje en dikkie denkers. Elke zondagochtend van 10.

vrienden en vriendinnen, allemaal een hele goede zondagmorgen. Nou, we zitten alweer op het einde van augustus. Ah, dat mag de pret niet drukken, ja. Het weer is een beetje omgeslagen, dus we hebben wat meer regen. Af en toe donderbuien, nou, ga zo maar door. Maar verder, de temperaturen zijn toch nog steeds wel heerlijk. Altijd beter dan die hele dikke 30 graden temperaturen. Ik zit even op mijn playlist te kijken. Nou, er staan allemaal mooie nummers in, dus daar ga ik gewoon wat van maken. Nou, er zitten verzoekjes tussen. Heb ik ook meegenomen. En zo kom ik een nummer voorbij van Spandau Ballet. Komt uit 1983. Het nummer heet Gold.

0: zowel de muziek als de tekst van Gold werd geschreven door gitarist Gary Kemp. Het nummer werd geproduceerd door Steve Jolly en Tony Swain. Zanger Tony Hadley vertelde dat zijn inkomen sinds het begin van de 21ste eeuw hoger is dan het was tijdens de jaren 80 van de 20ste eeuw. En hij zei over dit nummer: Gold is het nummer dat zelfs kinderen van nu leuk vinden om mee te zingen in studentenkroegen door het hele land. En dat is een van de redenen waarom ik zoveel aanbiedingen van shows krijg. Het wordt altijd aangevraagd tijdens prijsuitreikingen.
1: De Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.

het liedje stamt uit 1933, maar in ieder geval de heren Kern en Harbach konden flink wat royalties bijschrijven toen in het najaar de versie van de Platters werd uitgebracht. Hun versie haalde de eerste plaats in de hitparades van de Billboard Hot 100. En ja, later bracht de Britse muziekgroep Blue Haze rondom muziekproducenten Philip Swerm en Johnny Hartley. Die brachten het uit onder hun debuutsingle en scoorde er zoveel in Nederland als in België mee. Een overzicht van de noteringen van deze regie. Nou, in ieder geval, het Veronica Top 40 was 10 weken met als hoogste plaats nummer 4. Kansas, ook een heel mooi nummer om weer een keer te draaien uit 1978, Dust in the Wind.

0: prachtig nummer. Ja, de progressieve Amerikaanse rockband Kansas. Maar ja, hoe is het mogelijk? Het liedje is ontstaan met de gitaarlijn van dit nummer. Werd geschreven door Carrie Lifgren tijdens het oefenen van vingerzettingen. Zijn vrouw Vicky hoorde zijn oefening en merkte op dat ze de melodie erg mooi vond en moedigde hem aan om er een tekst bij te schrijven. Lifgren was niet zeker of zijn collega bandleden het geschikt zouden vinden. Ja, want het was natuurlijk een rockband. Omdat het sterk afweek van de tot nu toe kenmerkende leefstijl van de band, of speelstijl, maar hij diende het nummer toch in en het werd goed bevonden en opgenomen. Dust in the Wind werd als laatste toegevoegd aan de selectie voor het album Point of No Return, maar het zou uiteindelijk uitgroeien tot het meest succesvolle nummer van de band.
1: Dit is de Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.

Sky High is een nummer van de Britse popgroep Jigsaw. Een nummer bereikte in 1975 een derde positie in de Billboard Hot 100 en een 19e positie in de Veronica Top 40. Twee jaar later, in 1977, behaalde het nummer zelfs de tweede positie in de Japanse hitlijst. Nou, kan je nagaan. Nummertje van George Harrison komt uit 1971. Wat is Life?

0: Waters Live is geschreven door Harrison en geproduceerd door Harrison en Phil Spector. Harrison kreeg het idee voor het nummer terwijl hij op weg was naar een opnamesessie van Billy Preston. De sessies voor diens album That's the Way God Planned It vonden plaats tussen april en juli 1969, toen Harrison nog in de Beatles zat. In de autobiografie I, Me, Mine vertelde Harrison dat hij het nummer erg snel schreef en vond dat het een perfect catchy popnummer voor Preston was. Toen hij bij de opnamesessie arriveerde, kwam hij erachter dat Preston meer met funky muziek aan het werk was. In plaats van het met de Beatles op te nemen, legde Harrison het nummer opzij en maakte hij het een jaar later af tijdens de sessies voor zijn eigen album All Things Must Pass.
1: Wereldwijd via www.radioemmeloord.nl. In Noord-Nederland op 747 AM. In de Noordoostpolder op DAB+. Dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.

heb even een verzoekje van Hendrik gekregen. Het gaat om een nummer van The Birds uit 1966. Moest ik draaien voor de familie Doppenberg Holwerda uit Zwifterband. En dat, hier zijn The Birds.

0: Skinnier kwam uit 1974.
1: Sunday Morning Breakfast Show. Gouden Ouwe of Flashback.

0: Wistful Thinking is geschreven door de groepsleden Gary Daly en Eddie Ludon en geproduceerd door Mike Holland. Het nummer werd gezongen door Ludon. Wistful Thinking groeide uit tot de grootste hit van China Crisis en was in thuisland het Verenigd Koninkrijk hun enige single die de top 10 wist te bereiken, met een 9e positie in de UK Single Chart als hoogste notering. In Zweden werd het nummer een nummer 1 hit. Ook in andere Europese landen, waaronder Ierland en Duitsland, werd de top 20 behaald. In Nederland was de plaat op woensdag 18 januari 1984 de derde speciale aanbieding bij de KRO op Hilversum 3 en werd een radiohit in de destijds 3 landelijke hitlijsten op de nationale publieke popzender. De plaat bereikte de 14e positie in de Nederlandse top 40.
1: Hier hoor je gewoon de allerbeste gouden ouwe.
2: De allerbeste gouden ouwe. Radio

plaat kwam uit 1971. Gilbert was zelf en schreef Nothing Rhymed nadat hij een film had gezien over hongerlijdende Afrikaanse kinderen. De basgitaar wordt bespeeld door de bekende sessiemuzikant Herbie Flowers. Het nummer werd in oktober 1970 op single uitgebracht en bereikte in Engeland de 8e positie in de UK Single Chart. In zijn thuisland Ierland werd het de 2e positie behaald. In Nederland werd de plaat veel gedraaid op de zeezenders en de landelijke radiozenders en werd een gigantische hit. De plaat bereikte in zowel de Veronica Top 40 op Radio Veronica als de Hilversum 3 Top 30 van Hilversum 3 en daar haalde hij de nummer 1 positie. Ik heb hier eentje van Pacific Gas and Electric. Nummer heet Are You Ready?

You Ready? Een nummer van de Amerikaanse band Pacific Gas and Electric. Het gelijknamige album uit 1970 was het opgenomen. Het nummer is geschreven door drummer Charlie Allen. Ja, die kon wel aardig rammen met zijn voeten volgens mij op de bassdrum. En John Hill. In Nederland was het te horen als herkenningsmelodie van de popquiz A Go Go. Ja, ik zit even naar het klokje te kijken. Maar volgens mij begint de tijd wat te dringen. Maar ik heb hier een hele mooie eindtune. Voor degene die dat nog niet wisten, dit was in de tijd de Radio Noordzee-tune. En het nummer heette Man of Action, uitgevoerd door Les Reed Orkester.

Nou, ik heb met plezier weer een uurtje mooie muziek op de zondagmorgen gedraaid. Ik hoop dat het allemaal een beetje naar genoegen was. Bedankt voor de verzoekjes, die heb ik er gewoon wat tussen gezet. Wat de Sunday Morning Breakfast Show betreft, ben ik er aanstaande zondagmorgen weer. Ja, dan zijn we alweer september. Nou, ik zou zeggen, wat de andere radioprogramma's betreft, ja, ga er even lekker naar luisteren. En wat mij betreft tot volgende week en iedereen bedankt voor het luisteren.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. In de historische binnenstad van Deventer brak om 7:15 vanochtend brand uit in een pand achter de Brink. Bewoners werden geëvacueerd en door ambulancepersoneel nagekeken. Eén persoon werd naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer zette een hoogwerker in. Rond 9:00 volgde ook een NL Alert met rookwaarschuwing. Het NECAM wint het referendum in IJsland over het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. De voorsprong van de tegenstanders kan naar verwachting niet meer worden ingelopen. IJsland deed in 2009 aanvraag voor EU-lidmaatschap, maar bevroor die in 2013 naar de komst van een eurosceptische regering. Op de eilandstaat wonen ongeveer 400.000 inwoners. De Markewaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen is vanochtend weer opengegaan na het dodelijke ongeluk in de nacht van zaterdag op zondag. Bij het ongeval kwamen 3 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. Er waren 3 voertuigen bij betrokken bij de aanrijding. Over wat er nou precies gebeurd is, bestaat nog veel onduidelijkheid. In Os is een 82-jarige fietser om het leven gekomen nadat hij op de Hertog Amondstraat werd aangereden. De bestuurder vluchtte en liet het zwaar gewonde slachtoffer achter. Later werd de vermoedelijke auto uitgebrand aangetroffen in Geffen op zo'n 10 kilometer afstand. De politie Oost-Brabant zoekt nog naar de bestuurder en roept getuigen op zich te melden. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het wisselvallig weer door een aanhoudende sterke wind en talrijke buien die vanuit het westen over het land trekken. De temperatuur verandert nauwelijks en het kwik ligt gedurende een groot deel van de ochtend rond de 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. In de historische binnenstad van Deventer brak om 19:15 vanochtend brand uit in een pand achter de Brink. Bewoners werden geëvacueerd en door ambulancepersoneel nagekeken. Eén persoon werd naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer zette een hoogwerker in. Rond 21:00 volgde ook een NL Alert met rookwaarschuwing. Het NECAM wint het referendum in IJsland over het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. De voorsprong van de tegenstanders kan naar verwachting niet meer worden ingelopen. IJsland deed in 2009 aanvraag voor EU-lidmaatschap, maar bevoor die in 2013 naar de komst van een eurosceptische regering. Op de eilandstaat wonen ongeveer 400.000 inwoners. De Markewaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen is vanochtend weer opengegaan na het dodelijke ongeluk in de nacht van zaterdag op zondag. Bij het ongeval kwamen 3 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. Er waren 3 voertuigen bij betrokken bij de aanrijding. Over wat er nou precies gebeurd is, bestaat nog veel onduidelijkheid. In Os is een 82-jarige fietser om het leven gekomen nadat hij op de Hertog Amondstraat werd aangereden. De bestuurder vluchtte en liet het zwaargewonde slachtoffer achter. Later werd de vermoedelijke auto uitgebrand aangetroffen in Geffen op zo'n 10 kilometer afstand. De politie Oost-Brabant zoekt nog naar de bestuurder en roept getuigen op zich te melden. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het wisselvallig weer door een aanhoudende sterke wind en talrijke buien die vanuit het westen over het land trekken. De temperatuur verandert nauwelijks en het kwik ligt gedurende een groot deel van de ochtend rond de 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

even uit de kast gehaald. Het album, letterlijk het vinylalbum van Creese. Was in de jaren 70 een grote hit in de bioscoop. En er kwamen heel veel liedjes uit. En deze was van John Travolta en Olivia Newton-John. En die had het al in de gaten. Het ging over de Summer Nights. Programma Music Memories. Weer terug een uurtje lang. Mijn naam is Mark Bodegraven. En we hebben ze weer uitgezocht voor je. De hits uit de 60s, de 70s en de 80s. En heel, heel misschien toch ook nog wat draaien uit de 90s. Gaan we nog even kijken of we daar een leuke track voor kunnen vinden. Een tweede in het programma. Een jaren 80 hit voor de Bronski Beat. Volgens mij was dat jaar 1984. Maar ik ben niet helemaal zeker. It ain't necessarily so.

0: beginperiode van de Beatles uit het jaar 1963 was dit I Wanna Be Your Man. Het was echt een compositie van Lennon en McCartney. Het duurde nog niet eens 2 minuten. Als je toen de tijd dus een singeltje gekocht had, werd je toch wel aardig geflist, vind ik persoonlijk.
1: Hier hoor je gewoon de allerbeste gouden ouwe. De allerbeste gouden ouwe. Radio Emmeloord. Ouders.

fine day. Dat hopen we maar voor, zeker voor je, voor jullie als luisteraars van Radio Emmeloord. Je weet het, we zijn te beluisteren via streaming audio, via TuneIn onder andere. Maar ook via onze website, gewoon radioemmeloord.nl. AM in de regio van het noorden van Nederland, tot AM 747. En rondom Emmeloord zijn we ook nog weer op de DAB Plus te beluisteren. Dus je kunt ons eigenlijk gewoon nooit missen. Zo is het zeker. En berichtjes, reacties zijn altijd welkom. Je weet dat, je kunt ze gewoon eventjes doorsturen. Nu een tijdje voor een track van Elton John, getiteld The Rocket Man.

Rocketman, van niemand anders dan good old Elton John. Vrienden, we zijn toegekomen. Hey, ik kan de jingle niet zo gauw vinden. Dat is ook wel lastig. Ik ga nog even voor je kijken of ik hem heel snel kan vinden. Ik denk het trouwens niet, hoor. Dat is toch wel verrassend overdag. Dat hij er niet tussen staat. Een of andere manier is die even uit het systeem verdwenen. De oude alarmschijf, die gaan we dus nu draaien. Je weet dat, we zitten nog steeds in het jaar 1973. We hebben Vicky Leandros voor je. Met Gitaren bij Nacht, oftewel Saint-Tropez, Gitaren bij Nacht.

0: muziek van The Brotherhood of Man. Dat had je al lang in de gaten natuurlijk. Het was het jaar 1976 dat ze echt heel veel hits scoorden. Ze scoorden My Save Your Kisses For Me en My Sweet Rosalie en Oh Boy. Die kwamen allemaal uit dat hitjaar. Weerden allemaal top 10 noteringen. Straks hebben we nog meer muziek uit de 60's. Zover zijn we nog niet. Maar nu gaan we diep in de archieven hier bij ons radiostation Radio Emmeloord.
1: Dit is Radio Emmeloord.
0: Dat zeg ik.
1: Op

Alison Moyet van haar originele album Elf. Moet José Diepenveen daarvoor bedanken. Ze heeft de LP afgestaan aan mij. En we mochten hem even weer draaien van het Zwarte Vinyl af. All Cry Out, een van die grote hits uit de 80's voor deze dame.

altijd de videoclips die de heren maakten bijzonder leuk om te zien. De heren de ZZ Top, de Short Dressed Man, een van de vele hits die ze hebben gemaakt. Het was een driemans formatie altijd. Ik vond het altijd knap hoe ze de muziek altijd hebben gemaakt. Je luistert naar Radio Ebbel, het programma Music Memories. En je weet het, we hebben ook wel eens van die tracks die bijna vergeten zijn. We hebben er nu weer eentje voor je uitgezocht van de formatie The Congregation. En het is een opname van getiteld Softly Whispering Your Name. En dat werd opgenomen met een... Softly Whispering I Love You. Laat ik het goed zeggen, dat is de titel. En de band nam dat op met een 90-koppig koor en orkest. Het is ook een one-hit wonder. En die gaan we nu even voor je draaien uit 1967. One-hit wonder.

Good old Iggy Pop. Hij schreef het samen met David Bowie. En dat was altijd een bijzondere optreden die hij altijd deed. Want dat had altijd een ontbloot bovenlijf. Dat ik dat heel goed zeg. We hebben nog een leuke track voor je klaarstaan van Willeke Alberti. Uit haar wat latere periode van hits maken. En ze doet even de groetjes uit Rio aan ons allen hier in

Georgie Fame met de Blue Flames waren dat. En zei, We gaan even door naar de laatste track van dit uur. We gaan naar het jaar 1972. Volgens de kennis onder ons hier in de studio bij Radio Emmeloord is de enigste hit geweest die de hitparade heeft gehaald. Ik heb het over The Son of My Father.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Vanochtend om 11 uur vond in heel Noorwegen gelijktijdig herdenkingsdiensten plaats voor de overleden koning Harald. In Asker moest de politie ongeveer 500 mensen wegsturen omdat de kerk te vol zat. De koninklijke familie was aanwezig, behalve koningin Mette Marit vanwege gezondheidsredenen. In Oslo Stavanger en Kristiansand was ook grote drukte. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is opgelopen naar 750... met 734 doden in Nepal en 16 in Tibet. In Nepal worden nog 2500 mensen vermist, waaronder bijna 600 buitenlanders. Bijna 20.000 reddingswerkers werken door, maar hevige regen bemoeilijkt hun werk aanzienlijk. In de historische binnenstad van Deventer brak om 7:15 vanochtend brand uit in een pand achter de Brink. Bewoners werden geëvacueerd en door ambulancepersoneel nagekeken. Eén persoon werd naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer zette een hoogwerker in. Rond 9:00 volgde ook een NL Alert met rookwaarschuwing. Het NECAM wint het referendum in IJsland over het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. De voorsprong van de tegenstanders kan naar verwachting niet meer worden ingelopen. IJsland deed in 2009 aanvraag voor EU-lidmaatschap, maar bevroor die in 2013 naar de komst van een eurosceptische regering. Op de eilandstaat wonen ongeveer 400.000 inwoners. Het weer nog. Vanmiddag blijft het wisselvallig, met regionaal nog enkele buien. Al blijft het op veel plaatsen lange tijd droog en breekt af en toe de zon door. De zuidwestenwind zwakt iets af. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Nothing Yet. Jackman Turner Overdrive. Dat zijn echt van die mooie radioklassiekers. Die je veelvuldig hoort op de radio. En zo ook op Radio Emmeloord. Deze mooie zondagmiddag. Luisteraars, goedemiddag allemaal.
1: Muziek uit vervlogen tijden.
2: Doordraaien met Peter Nijdam.
0: Ik heb het al gezegd, zondagmiddag. Het is even over de klok van 1 uur. En zoals gebruikelijk gaan we weer een uur lang lekker doordraaien. Mijn naam is Peter Nijdam. En zoals gebruikelijk dus ook op de zondagmiddag uitsluitend vinylplaatjes. We gaan ze weer draaien hoor, die leuke 7-inch singeltjes. En die laten we weer roteren op 45 rondjes per minuut. Ik heb vanmorgen alweer een aantal leuke plaatjes uitgezocht uit de grote platenkoffer. Al hier aanwezig in de studio. Dus ik zou zo zeggen, laat hem lekker aanstaan hier op Radio Emmeloord. Natuurlijk via de Middelgolf ontvangen in het noorden van Nederland. Via de AM747 in de Noordoostpolder. En een ruime cirkel daaromheen via DAB+. En wereldwijd uiteraard via de diverse streams. En voor meer informatie kijk uiteraard op onze website www.radioemmeloord.nl.
1: Radio Emmeloord. Met de beste gouden ouwe.

Oblada, uiteraard The Marmalade, geschreven door John Lennon en Paul McCartney. En de Beatles die hadden er ook een grote hit mee. Maar The Marmalade die scoorde er nog een grotere hit mee met dit Oblada, Oblada. Zo, we draaien ze weer hoor, 45 rondjes per minuut. Zo

Lekker deze, hè? Eyes of Silver. Uiteraard muziek van de Doobie Brothers. Dat weet je vast wel herkend natuurlijk. Even weer compleet iets anders dan The Long Train Running natuurlijk. En die andere grote natuurlijk, hè. Wonderful release, zomaar de beide. Goed, vrienden. Dan giet Eshuis nu.

hoor. Van de Margriet Eshuis Band. Black Pearl. Met uiteraard Margriet Eshuis in de gelederen. De beste zangeres die leeft ook al niet meer. En onlangs dus Johnny Kaagman ook nog, hè, van Earth and Fire overleden. Ja, vrienden. Het programma doordraaien nu met iets moois van Chris Stapleton. En dit plaat heet dan wel Gold.

0: te koud. Ik zou zo zeggen, zet de centrale verwarming dan maar een beetje hoger, ja. Dat was trouwens deze week weer een beetje afzien wat betreft temperaturen. Je schijnt er wel aan te wennen aan die hoge temperaturen van plus 25 à 30 graden. En als het dan in één keer 20 is, dan is het eigenlijk weer een beetje van brrr, fris. Ja. Chris Stapleton, prachtige single Gold, zo heette dat dan wel. En we kennen deze beste man ook nog wel van Tennessee Whiskey van een paar jaar eerder.
1: De hits van toen klinken weer fijn. Bij Radio Emmeloord met Peter Nijdam.
0: En zo is dat benet. Op de zondagmiddag lekker doordraaien met ondergetekende Peter Nijdam. Uitsluitend vinylplaatjes. We laten ze weer draaien op 45 ronden per minuut. En zo ook de volgende. Iets moois van de Golden Earring. Ja. Weekend Love.

Right Back, uiteraard de good old Everly Brothers. En daarvoor trouwens nog het nummer Weekend Love van de Nederlandse band Golden Earring. Ja, prachtig. Gezongen door onder andere gitarist George Kooijmans en geproduceerd door de hele band. Dit zijn trouwens de Moody Blues met Nights in White Satin.

0: zou hebben van de kraken van de week, dan zou deze ongetwijfeld ervoor in aanmerking komen. Nights in White Satin, de Moody Blues. En het prachtige is trouwens op het hoesje van de vorige eigenaar staat Wiesje Bloemsma, gekregen van Mijne Hoekstra. En I Love You staat er met grote letters op. Nou, dat is dan wel weer pure romantiek uiteraard.
1: Herinnert u zich deze nog?

0: de lekkere Tamla Motown Classic. De Four Tops. En het prachtige Baby, I Need Your Lovin'.
1: Radio Emmeloid op AM 747. Met de beste gouden ouwe.
0: En ik wil nog eens even een lekkere zomerse plaat draaien, vrienden. We zitten inmiddels al aan het eind van augustus. Dus ja, de zomer loopt alweer een beetje af natuurlijk, hè. Sandy Coast nu.

single hoor van de Sandy Coast. Summer Train. Prachtig gedraaid hier op Radio Emmeloord. En de volgende vrienden, iets leuks van Paul McCartney samen met The Wings en Mrs. Vanderbilt.

Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zijn.

een mooie plaat van Johnny Lyon uiteraard. Hè? En zij dronk Ranja met een rietje. Mijn Sofietje, zo heette dat dan wel. Ja, prachtig om dat nog eens een keer weer zo te draaien hier op 5.

zanger, componist en producent achter Drafi Franz Richard Deutscher. We weten wel, de beste man ook met Marmerstein en IJzenbricht. Meet my boogie woogie baby nu.

Be My Woogie Woogie Baby. Het was alweer de ene laatste plaat die ik heb kunnen draaien, vrienden. Want jawel, het loopt alweer tegen het einde van het uur. Dat betekent dat ik mijn laatste plaatje ga instarten. Allemaal bedankt voor het luisteren. Nog een hele fijne zondag verder. En laat me gewoon lekker aanstaan hier op Radio Emmeloord. De hele dag nog leuke programma's en fijne muziek hier op ons station. Tot besluit, Katrina and the Waves en Walking on Sunshine.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Een 43-jarige man uit Naarden wordt verdacht van het steken van 3 mannen gisteravond bij station Amsterdam Centraal. 2 gewonden moesten kort naar het ziekenhuis en de verdachte ligt vandaag als enige nog in het ziekenhuis. Aan het steekincident rond 19:30 ging een vechtpartij vooraf. De politie heeft nog geen informatie over de identiteit van de slachtoffers. Leiders van VVD, D66 en CDA overleggen al vanaf vanochtend op het ministerie van Financiën over de begroting. Ze moeten besluiten met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen PRO niet uitsluiten, maar die partij eist dat de miljardenbezuiniging op sociale zekerheid verdwijnt. Met PRO heeft de coalitie bijna meerderheid in de Eerste Kamer. Vanochtend om 11 uur vond in heel Noorwegen gelijktijdig herdenkingsdiensten plaats voor de overleden koning Harald. In Asker moest de politie ongeveer 500 mensen wegsturen omdat de kerk te vol zat. De koninklijke familie was aanwezig, behalve koningin Mette Marit vanwege gezondheidsredenen. In Oslo, Stavanger en Kristiansand was ook grote drukte. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is opgelopen naar 750... met 734 doden in Nepal en 16 in Tibet. In Nepal worden nog 2500 mensen vermist, waaronder bijna 600 buitenlanders. Bijna 20.000 reddingswerkers werken door, maar hevige regen bemoeilijkt hun werk aanzienlijk. Het weer nog. Vanmiddag blijft het wisselvallig, met regionaal nog enkele buien. Al blijft het op veel plaatsen lange tijd droog en breekt af en toe de zon door. De zuidwestenwind zwakt iets af. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Now, from the Rock and Roll Rewind Studio in Cotacachi, Ecuador, to you at warp speed.
3: Stand by for Ron O'Quinn.

0: almost took the handle.
1: I need somebody who can speak some Bob Dylan to tell me exactly what that man said.
2: Dit is Radio Emmeloord, van 7 tot 7 op 747.
3: Rockart groeit uit tot het Nationaal Popmuseum. 70 jaar geschiedenis van de popmuziek. Dat is 70 jaar tastbaar cultureel erfgoed. Want er is zoveel te zien en te horen. Van Eddie Christiani tot Beatles en Brood. The Earring, Elvis, maar ook de Zees en de Veronica. Met bijvoorbeeld de originele legendarische boordstudio. Bezoek Rockart aan de Zekkerstraat 42 in Hoek van Holland. En check alvast rockart.nl.

doe jij met je oude mobieltje? Liggen ze ook in een laten verstoffen? Je kan er iets heel goeds mee doen. De 17-jarige Jesse Mulder uit Oldebroek zet zich in als ambassadeur van de stichting Opkikker, door onder andere oude mobieltjes in te zamelen. De opbrengst wordt gebruikt om onvergetelijke Opkikkerdagen van de stichting Opkikker voor langdurig zieke kinderen te organiseren. Help mee en stuur je oude mobiel die je toch niet gebruikt naar Jesse Mulder van Asch van Wijklaan 20, 8096 AH in Oldebroek. Het kost je een beetje moeite en je betaalt alleen de portokosten. Heb je nog oude mobieltjes in de la liggen? Je maakt Jesse en de stichting Opkikker er ontzettend blij mee. Je kan dit bericht ook teruglezen op de Facebookpagina Oude Mobieltjes Jesse Mulder. Bedankt!

0: is 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Een 43-jarige man uit Naarden wordt verdacht van het steken van 3 mannen gisteravond bij station Amsterdam Centraal. 2 gewonden moesten kort naar het ziekenhuis en de verdachte ligt vandaag als enige nog in het ziekenhuis. Aan het steekincident rond 19:30 ging een vechtpartij vooraf. De politie heeft nog geen informatie over de identiteit van de slachtoffers. Leiders van VVD, D66 en CDA overleggen al vanaf vanochtend op het ministerie van Financiën over de begroting. Ze moeten besluiten met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen Pro niet uitsluiten, maar die partij eist dat de miljardenbezuiniging op sociale zekerheid verdwijnt. Met Pro heeft de coalitie bijna meerderheid in de Eerste Kamer. Vanochtend om 11 uur vond in heel Noorwegen gelijktijdig herdenkingsdiensten plaats voor de overleden koning Harald. In Asker moest de politie ongeveer 500 mensen wegsturen omdat de kerk te vol zat. De koninklijke familie was aanwezig, behalve koningin Mette Marit vanwege gezondheidsredenen. In Oslo, Stavanger en Kristiansand was ook grote drukte. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is opgelopen naar 750... met 734 doden in Nepal en 16 in Tibet. In Nepal worden nog 2500 mensen vermist, waaronder bijna 600 buitenlanders. Bijna 20.000 reddingswerkers werken door, maar hevige regen bemoeilijkt hun werk aanzienlijk. Het weer nog. Vanmiddag blijft het wisselvallig, met regionaal nog enkele buien. Al blijft het op veel plaatsen lange tijd droog en breekt af en toe de zon door. De zuidwestenwind zwakt iets af. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op D.

0: Moon Rising with the CCR, the Creedence Clearwater Revival, and what the song did not say was, "Don't go around my wife, she's brown to take your knife, there's a bathroom on the right."
1: Vanuit het centrum van de Noordoostpolder, via internet en DHB+, dit is Radio Emmeloord, muziek vanaf de zeebodem.
2: Mijn naam is Mark Jacobs en ik heb hem hier, dat complete boek over Radio Mi Amigo. Het zit vol foto's en kleurrijke verhalen, bijvoorbeeld over mijn tijd op het radiozendschip. In het boek staat ook de hele radiogeschiedenis vanaf zee en het complete verhaal van het zendschip. Het boek Mi Amigo, de Vlaamse tak van de zeezenders, is verkrijgbaar via de website miamigoboek.eu. Wil jij weten hoe de bevoorrading van het radiozendschip werd geregeld? Waarom het werk en leven op de Mi Amigo steeds moeilijker werd? En waarom ik eind 1977 vertrok en in de zomer van 78 toch weer terugkwam? Bestel dan dit boek. En dan zeg ik, tot ziens in Mi Amigo, de Vlaamse tak van de zeezenders. Radio Mi Amigo. Ron O'Quinn.

0: This is Colourful Radio Emmalord.
1: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
3: Veronica blijft, als u dat wilt.
2: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in het prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
4: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was dan de Borkumlift.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
5: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
2: Bestel nu op veronicaankervanmijnjeugd.nl.

0: Het is 4:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Paul Rozemuller, fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer, stopt volgend jaar mei met de politiek wanneer er nieuwe Eerste Kamerverkiezingen zijn. De 70-jarige politicus zit sinds 2019 in de Eerste Kamer en was eerder fractievoorzitter van GroenLinks en GroenLinks-PvdA. Pro-leider Jesse Klaver noemt hem gedreven en gezaghebbend. Rozemuller wil maatschappelijk wel actief blijven. De identificatie van overstromingsslachtoffers in Nepal verloopt uiterst moeizaam. Zaterdagavond waren van de 669 geborgen lichamen slechts 20 geïdentificeerd. Van 211 slachtoffers waren de lichamen ernstig toegetakeld door het water. Waar identificatie onmogelijk is, worden DNA-profielen veiliggesteld en lichamen alvast begraven om gezondheidsrisico's te voorkomen. Bij een gekapseisde veerboot voor de kust van Cyprus zijn doden gevallen. Dat meldt de premier van Noord-Cyprus. Het schip was zondag met 267 opvarenden onderweg van Kyrenia naar Turkse Tasoukou toen het kapseisde. Ongeveer 100 opvarenden zijn gered door de kustwacht. De oorzaak is nog niet bekend. De Chinese olie- en gasproducent PetroChina zag de winst in de eerste helft van dit jaar met 22% stijgen tot ruim 13,3 miljard euro. De stijging komt door hogere inkomsten uit olie- en gaswinning. De Brentolie bedroeg gemiddeld $86 per vat tegen $71 in dezelfde periode vorig jaar. De oorlog in het Midden-Oosten ontregelde de oliemarkt. Het weer nog. Vanmiddag blijft het wisselvallig met regionaal nog enkele buien. Al blijft het op veel plaatsen lange tijd droog en breekt af en toe de zon door. De zuidwestenwind zwakt iets af. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
2: This is Radio Luxembourg on 208 meters.

0: is 5 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. IJsland hervat niet de onderhandelingen met de Europese Unie over toetreding na het referendum van afgelopen zaterdag. Premier Kristrún Frostadóttir zegt de uitslag te respecteren, waarbij met nipte meerderheid werd gestemd tegen hervatting van de gesprekken. Ze noemt de discussie wel extreem behulpzaam en IJsland komt er sterker uit. Met de opkomst van 80% is het wel een overwinning voor de democratie. De brand in een pand aan de Brink in Deventer is rond 2:30 helemaal geblust. Ongeveer 25 bewoners van appartementen en omliggende panden werden geëvacueerd en opgevangen bij Hotel Royal in de VVV. De brand brak rond 7:30 vanochtend uit in een tussenvloer tussen de begaande grond en de eerste etage. Over de oorzaak en de schade is nog niets bekend. Paul Rozemuller, fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer, stopt volgend jaar mei met de politiek wanneer er nieuwe Eerste Kamerverkiezingen zijn. De 70-jarige politicus zit sinds 2019 in de Eerste Kamer en was eerder fractievoorzitter van GroenLinks en GroenLinks-PvdA. Pro-leider Jesse Klaver noemt hem gedreven en gezaghebbend. Rozemuller wil maatschappelijk wel actief blijven. De identificatie van overstromingsslachtoffers in Nepal verloopt uiterst moeizaam. Zaterdagavond waren van de 669 geborgen lichamen slechts 20 geïdentificeerd. Van 211 slachtoffers waren de lichamen ernstig toegetakeld door het water. Waar identificatie onmogelijk is, worden DNA-profielen veiliggesteld en lichamen alvast begraven om gezondheidsrisico's te voorkomen. En dan tot slot het weer. Vanavond domineren flinke droge perioden met afhankelijk nog wat zonneschijn. Het weerbeeld in het land. Later neemt de bewolking vanuit het westen weer toe en de temperatuur blijft hangen op zo'n 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: It's Tony Prince here, your royal regal rock and ruler in the Prince's Palace of Fiji Platters. It's the Joy Top 20 show with Simon Tate.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Bij een ernstig ongeluk op de Markenwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond 3 tieners omgekomen. Het gaat om een 19-jarige man uit Delft en 2 17-jarige jongens uit Oosterwijk in Groesbeek. 2 auto's botsten, waarna een 3de auto betrokken raakte. 5 anderen raakten gewond. De dijk was uren afgesloten. Nepal kampt na de verwoestende overstromingen met grote problemen bij het identificeren van slachtoffers. Van de honderden lichamen zijn er slechts 20 door nabestaanden herkend. Veel slachtoffers zijn ernstig toegetakeld of door water en modder meegesleurd. Ruim 2500 mensen worden nog vermist, onder wie 3 Nederlanders. Amerikaanse militaire leiders waarschuwen minister van Defensie Pete Hegseth dat het voortzetten van grootschalige operaties tegen Iran onhoudbaar is. Volgens ingewijden vrezen zij dat langdurig inzet de Amerikaanse capaciteit voor andere dreigingen verzwakt. President Trump blijft Iran onder druk zetten om de straat van Hormuz te openen en de Amerikaanse voorwaarden te accepteren. Een 30-jarige man uit Zwinkel heeft zich bij de politie gemeld als bestuurder van de auto die betrokken was bij een dodelijke aanrijding in Os. Een 82-jarige fietser overleed later in het ziekenhuis. De bestuurder was na het ongeluk doorgereden. Zijn uitgebrande auto werd later teruggevonden bij een voetbalclub in Geffen. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog, maar later ontstaan aan de westkust buien. Komende nacht trekken stevige buien over het land met vooral aan de kust veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend blijft het wisselvallig met buien. Het wordt ongeveer 16 graden met een matige tot krachtige zuidwestenwind. Later op de dag kan het 20 graden worden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Now it's time for Late Night in the Attic with Paul Peters.
3: Hello there, welcome to Late Night in the Attic.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Een 15-jarige jongen uit Gemert is gisteravond een wijsvinger kwijtgeraakt toen een cobra in zijn hand ontplofte. Omstanders kregen na de harde knal last van oorsuizen. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie benadrukt dat cobra's verboden zijn en roept mensen op illegaal vuurwerk in te leveren of opslag ervan te melden. In Nepal zijn de afgelopen 2 dagen bijna 200 lichamen begraven die door modderstromen waren meegesleurd. DNA-stalen en documentatie moeten latere identificatie mogelijk maken. Tegelijkertijd proberen reddingswerkers meer dan 100 arbeiders te bereiken die sinds woensdag vastzitten in een tunnel. Teams uit meerdere landen helpen bij de reddingsoperatie. Bij een ernstig ongeluk op de Markenwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond 3 tieners omgekomen. Het gaat om een 19-jarige man uit Delft en 2 17-jarige jongens uit Oosterwijk in Groesbeek. 2 auto's botsten, waarna een 3e auto betrokken raakte. 5 anderen raakten gewond. De dijk was uren afgesloten. Amerikaanse militaire leiders waarschuwen minister van Defensie Pete Hegseth dat het voortzetten van grootschalige operaties tegen Iran onhoudbaar is. Volgens ingewijden vrezen zij dat langdurig inzet de Amerikaanse capaciteit voor andere dreigingen verzwakt. President Trump blijft Iran onder druk zetten om de straat van Hormuz te openen en de Amerikaanse voorwaarden te accepteren. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog, maar laten ontstaan aan de westkust buien. Komende nacht trekken stevige buien over het land met vooral aan de kust veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend blijft het wisselvallig met buien. Het wordt ongeveer 16 graden met een matige tot krachtige zuidwestenwind. Later op de dag kan het 20 graden worden. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.
2: This is Late Night in the Attic with Paul Peters. Do-do.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Een 15-jarige jongen uit Gemert is gisteravond een wijsvinger kwijtgeraakt toen een cobra in zijn hand ontplofte. Omstanders kregen na de harde knal last van oorsuizen. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie benadrukt dat cobra's verboden zijn en roept mensen op illegaal vuurwerk in te leveren of opslag ervan te melden. In Nepal zijn de afgelopen 2 dagen bijna 200 lichamen begraven die door modderstromen waren meegesleurd. DNA-stalen en documentatie moeten latere identificatie mogelijk maken. Tegelijkertijd proberen reddingswerkers meer dan 100 arbeiders te bereiken die sinds woensdag vastzitten in een tunnel. Teams uit meerdere landen helpen bij de reddingsoperatie. Bij een ernstig ongeluk op de Markenwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond 3 tieners omgekomen. Het gaat om een 19-jarige man uit Delft en 2 17-jarige jongens uit Oosterwijk in Groesbeek. 2 auto's botsten, waarna een 3e auto betrokken raakte. 5 anderen raakten gewond. De dijk was uren afgesloten. Amerikaanse militaire leiders waarschuwen minister van Defensie Pete Hegseth dat het voortzetten van grootschalige operaties tegen Iran onhoudbaar is. Volgens ingewijden vrezen zij dat langdurige inzet de Amerikaanse capaciteit voor andere dreigingen verzwakt. President Trump blijft Iran onder druk zetten om de straat van Hormuz te openen en de Amerikaanse voorwaarden te accepteren. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog, maar laten ontstaan aan de westkust buien. Komende nacht trekken stevige buien over het land met vooral aan de kust veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend blijft het wisselvallig met buien. Het wordt ongeveer 16 graden met een matige tot krachtige zuidwestenwind. Later op de dag kan het 20 graden worden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Een hele goede avond, beste mensen, op deze laatste zondag van augustus alweer. Jawel, het gaat hard, de zomer bijna voorbij, ja, helaas. Welkom bij het programma Music Specials van Radio Emmeloord. Mijn naam is Annelies.

ja, Dolly Parton met Jolene. Ja, en soms heb je dat als een artiest overlijdt, dat je schrikt, omdat het je wat doet. En dat had ik afgelopen week toen ik hoorde dat Dolly Parton was overleden. Ja, dus vanavond een uur lang staat ze centraal. En dit was natuurlijk een van haar grootste hits, Jolene. Dolly Parton. En ik draai hoofdzakelijk liedjes die ze zelf geschreven heeft. Niet allemaal, maar wel deze bijvoorbeeld. Love is like a butterfly.

Love is like a butterfly, door haarzelf geschreven. En ze heeft honderden, zo misschien wel duizenden liedjes geschreven. Dat weet ik niet precies. Maar ze zijn natuurlijk niet allemaal uitgebracht. Maar deze wel. En deze kwam uit 1974. Love is like a butterfly. De volgende schreef ze niet. Maar ik wil hem toch draaien, omdat hij zo bekend is. En ook gewoon mooi. Samen met Kenny Rogers, Islands in the Stream.

Silence in the Stream zong ze samen met Kenny Rogers. En het liedje is geschreven door de Bee Gees. Ik ga vanavond niets over haar, tenminste bijna niets over haar levensloop vertellen. Want ja, er is al zo ontzettend veel over geschreven. Er is zo heel veel voorbij gekomen afgelopen week. En u kunt het trouwens allemaal zelf opzoeken op Wikipedia. Dat doe ik ook gewoon hoor. Maar meer over haar muziek dus. My Tennessee Mountain Home. Dat is een album uit 1973. En op de hoes van dat album, en heel leuk, heel lief, staat een foto van een heel klein vervallen huisje. Haar Tennessee Mountain Home. Sitting

Tennessee Mountain Home Songs en het album gaat over haar jeugd in Tennessee. Maar dat had u vast wel begrepen. Ze maakte twee albums samen met Emmylou Harris en Linda Ronstadt. En dat album heette Trio in 1978 en Trio 2, heel duidelijk, in 1999 was dat. En van het album Trio 2, door Dolly geschreven, Do I Ever Cross Your Mind?

met lead song van Emmylou Harris was dit Do I Ever Cross Your Mind. En het zijn prachtige albums van het trio en ik heb ze allebei. En dit nummer nam ze trouwens ook nog een keer op samen met Chet Atkins. Ja, ze kregen heel veel waardering voor het album Trio. Ze kregen een Grammy, ze wonnen de Academy of Country Music Award en de Country Music Association Award. En ze kwamen ook met dit album in de Grammy Hall of Fame. En in 2016 kwam er een compilatiealbum uit van deze twee samen. En dan wil ik even de groeten doen en dan gaan we helemaal naar Zuid-Spanje, vlakbij Malaga, jawel. Ik wil de groeten doen aan Frank en David, want ze luisteren vanavond. Good evening, guys. Thanks for listening. Dolly Parton weer. Ze maakt heel veel albums, maar dit is een van mijn favorieten. Vooral de versie van Emmylou Harris is heel erg mooi. Coat of Many Colors.

kippenvel. Ik krijg elke keer kippenvel als ik dit liedje hoor. Prachtige tekst en melodie. Don Dolly geschreven. Coat of Many Colors. En gezongen door Emmylou Harris. Ja, zoals Jozef in de Bijbel. En dan wil ik nog heel even goede avond zeggen tegen Chris. Hij luistert vanaf Mallorca. Leuk Chris dat je luistert.

U hoorde The Early Morning Breeze gezongen door Dolly Parton. En het komt van het album Jolene uit 1974 was dat. Ze heeft meer dan 100 miljoen, kun je je voorstellen, 100 miljoen platen verkocht. En de eerste was in 1959, toen was ze nog een klein meisje. En de laatste was dit jaar nog in 2026. En die draaien we verderop in het programma ook nog een keer. Dus in totaal heeft ze 67 jaar heeft ze platen verkocht. Ja, en natuurlijk heeft ze ook veel duetten gezongen. Niet alleen met de meneer die we in het begin hoorden. Ik ben even zijn naam kwijt. Hier is ze samen met Norah Jones, Creeping In.

0: Dit is Radio Emmeloord
1: op AM en DHB+.
2: U hoorde Norah Jones samen met Dolly Parton van het album Feels Like Home van Norah Jones. Creeping In, heerlijke muziek en geweldig zoals die stemmen bij elkaar passen, prachtig. Ja, Creeping In betekent zoiets als binnensluipen. En dit draai ik ook speciaal voor Frank, die dit liedje heel mooi vindt. Hij heeft het speciaal aangevraagd. Frank is een fan van Dolly en hij zit nog steeds te luisteren samen met David en met Chris. Good evening guys. Nog eentje van het trio Wildflowers, wilde bloemen, die van vrijheid houden. Ja, dat gaat eigenlijk natuurlijk over haarzelf. Dolly, Linda en Emmylou met Wildflowers. MUZIEK

When a flower grows wild, it can always survive. Wildflowers don't care where they grow. Dolly, Linda en Emmylou, het trio. Prachtige muziek. Ze werd beroemd door op te treden in de tv-shows van Porter Wagoner. Ze hebben samen ook een aantal albums opgenomen. Onder andere Two of a Kind uit 1971. En van dat album draai ik The Pain of Loving You.

0: Geweldig toch? Van het album For God and Country uit 2003. En deze schreef ze ook zelf. Go to hell in a handbasket. Heerlijk. Afgelopen januari nam ze dus nog een lied op. Opnieuw. En dat deed ze samen met Reba McEntire, Miley Cyrus en Queen Latifah en Lainey Wilson. Bijna vergeten. En het heet Light of a Clear Blue Morning.
1: You know, we're living in troubled and uncertain times.
2: Yeah, we sure are.
1: But we can't let the darkness win.
2: It's time to wake up.
1: Yes, 'cause I can

can see the light of a clear blue morning. Dolly Parton, Miley Cyrus, Reba McEntire, Queen Latifah en Lainey Wilson. Ja, Dolly Parton, als je voorbij de pruik, de kunstnagels, de make-up, de facelift en de boezem kijkt. Ja, het was natuurlijk slechts buitenkant, maar dan zie je een geweldige artiest die we gaan missen. Only the memory remains.

Only the Memory Remains. Dat was Dolly Parton. Ja, en ik kan nog wel uren doorgaan. Dit was een hele kleine selectie uit haar enorme oeuvre. En als laatste draai ik een lied niet door haarzelf geschreven. Maar ik vind het wel heel mooi om mee af te sluiten. Stairway to Heaven. Ik dank u voor het luisteren. Zometeen na het nieuws komt Dick. Heel graag tot de volgende week. Dag.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Google Maps toont voor Amerikaanse gebruikers voortaan Amerikameer in plaats van het Ontariomeer. De naamswijziging volgt na een decreet van president Trump, maar wordt door Canada fel betwist. Canadese gebruikers zien nog steeds Ontariomeer, terwijl de rest van de wereld beide namen te zien krijgt. De internationale erkenning voor de naamswijziging ontbreekt. Een 15-jarige jongen uit Gemert is gisteravond een wijsvinger kwijtgeraakt toen een cobra in zijn hand ontplofte. Omstanders kregen na de harde knal last van oorsuizen. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie benadrukt dat cobra's verboden zijn en roept mensen op illegaal vuurwerk in te leveren of opslag ervan te melden. In Nepal zijn de afgelopen 2 dagen bijna 200 lichamen begraven die door modderstromen waren meegesleurd. DNA-stalen en documentatie moeten latere identificatie mogelijk maken. Tegelijkertijd proberen reddingswerkers meer dan 100 arbeiders te bereiken die sinds woensdag vastzitten in een tunnel. Teams uit meerdere landen helpen bij de reddingsoperatie. Bij een ernstig ongeluk op de Markenwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond 3 tieners omgekomen. Het gaat om een 19-jarige man uit Delft en 2 17-jarige jongens uit Oosterwijk in Groesbeek. 2 auto's botsten, waarna een 3e auto betrokken raakte. 5 anderen raakten gewond. De dijk was uren afgesloten. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog, maar laat ontstaan aan de westkust buien. Komende nacht trekken stevige buien over het land met vooral aan de kust veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend blijft het wisselvallig met buien. Het wordt ongeveer 16 graden met een matige tot krachtige zuidwestenwind. Later op de dag kan het 20 graden worden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

blijft een prachtig nummer van Jim Reeves. Welcome to my world. Dankjewel Annelies voor het afgelopen uur. En ook de muziek van Dolly Parton. En ik ben weer terug op de zondagavond en ik draai wat Easy Listening.

Ja, ik wilde eigenlijk Suspicion's Mind draaien, maar ik heb Suspicion van Elvis gepakt. En straks krijgt hij nog een versie van Terry. Even kijken hoor, hoe heet hij ook alweer? Terry Steffert, ja, dat heb ik toch goed. Morgen is het 31 augustus. En in 1974 gingen we een paar zenders uit de lucht. Veronica in Noordzee. En Miramigo ging door. En morgen gaan we naar... hoe heet het ook alweer? Hoek van Holland. En dan gaan we naar de Rock Palace. En dat is een museum met allemaal radio gebeuren. En dan gaan we 's middags heen tussen 12 en 5. En ik hoop nog heel wat bekenden tegen te komen.

Ja, de Belgische Wiltura. Ik hoorde dat ooit op de BRT in 1962. En ik vond het een prachtig nummer. Lekker bij weg zwijmelen, zeg ik altijd maar. Ja, en Veronica en Noordzee, die gingen zeg maar 31 augustus 1974 uit de lucht. Maar het had helemaal nog niet gehoeven. Want een wet is pas een wet als die in het Staatblad staat. En wanneer stond die in het Staatblad? 17 september. Dus ze hadden nog 2,5 week kunnen doorgaan.

Mooie stem van Johnny Mathis. En ik zat nog wat te mijmeren over de anti-zeewetten. Die werden ergens in juli 73 in de Tweede Kamer aangenomen. Het was dus niet het kabinet wat aanneemt. De meerderheid in de Tweede Kamer stond daarachter. En dat was het kabinet Ten Uyl. En bijna alle linkse partijen waren voor deze anti-zeezenderwet. En het, ja, het wrange is misschien wel dat de achterban van Veronica grotendeels links heeft gestemd.

Ja, de zingende dominee Pat Boone. En dit programma wordt ook uitgezonden via Middengolf 1224 via Radio Elvira. En ik zat een beetje te denken aan de jaren 60. Toen had ik dus een mooie radio. En waar stond die op? Op zondag tussen 1 en 2 op Radio Luxemburg. Een soort muziekparade. Tussen 4 en 5 op de BBC Light Pick of the Pops. En 's avonds om 11 uur de Engelse top 20, genaamd Top 20.

Ja, Bobby Vinton, u weet wel van Roses are Red, My Love. Maar dit was Blue on Blue. En ik heb nog eens even gekeken. Ik denk, hoe heette dat programma 's middags op Nederlandstalig Radio Luxemburg op zondag tussen 1 en 2. En dat was Guus Janssen junior met de tiener toppertijd.

Ja, mooi nummer. Tim Hardin. En ik heb het wel eens over dat ik nummers grijs heb gedraaid. En dat heb ik ook in de tijd van de Beatles gedaan. Maar niet alleen Beatles, ook heel andere muziek. Dit nummer, dat draaide...

Ja, mooi nummer van de Walker Brothers. En dit was het dan weer. Ik ben terug volgende week zondagavond om 9 uur. Ik wens u nog een hele prettige zondag. En graag tot volgende week.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De voormalige Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft vanuit zijn cel in New York via sociale media van zich laten horen. Bij foto's uit juni schreef hij onder meer: Venezuela zal herreizen. Maduro en zijn vrouw zitten sinds januari vast en wachten op hun proces wegens beschuldigingen van drugs- en wapenhandel. Deze beschuldigingen worden echter door hen ontkend. De uitvaart van de Noorse koning Harald vindt op woensdag 9 september plaats in de kathedraal van Oslo. Harald overleed afgelopen vrijdag op 89-jarige leeftijd, na ruim 35 jaar op de troon te hebben gezeten. Tienduizenden Nooren hebben afscheid genomen. Zijn zoon Hakon volgde hem per direct op als koning. Bij Dokkum zijn een motorrijder en een lijnbus rond 4 uur vanmiddag op elkaar gebotst. De motorrijder overleed ter plaatse. De bus belandde in een rivier en de chauffeur raakte licht gewond. Omdat onduidelijk is of dat er passagiers aan boord waren, zoeken duikers in het water. De oorzaak wordt door de politie onderzocht. Google Maps toont voor Amerikaanse gebruikers voortaan Amerikameer in plaats van het Ontariomeer. De naamswijziging volgt na een decreet van president Trump, maar wordt door Canada fel betwist. Canadese gebruikers zien nog steeds Ontariomeer, terwijl de rest van de wereld beide namen te zien krijgt. De internationale erkenning voor de naamswijziging ontbreekt. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog, maar laten ontstaan aan de westkust buien. Komende nacht trekken stevige buien over het land met vooral aan de kust veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend blijft het wisselvallig met buien. Het wordt ongeveer 16 graden met een matige tot krachtige zuidwestenwind. Later op de dag kan het 20 graden worden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker geraakt door een onbekend projectiel. Het incident vond plaats voor de kust van Oman, maar er zijn geen gewonden of milieuschade gemeld. De verantwoordelijke is onbekend. De zeestraat blijft gespannen door aanvallen en dreigementen rond het belangrijke scheepvaartverkeer. Een 41-jarige man heeft blijvende gehoorschade opgelopen door het vuurwerkgeweld van Feyenoord-supporters tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur. In totaal raakten 7 mensen gewond. Cambuur neemt extra veiligheidsmaatregelen. Feyenoord heeft tientallen mogelijke daders in beeld voor een stadionverbod. De club heeft aangifte gedaan. Oekraïne bereidt nieuwe gesprekken voor met vertegenwoordigers van de Amerikaanse president Trump. President Zelensky zegt dat beide landen veel standpunten delen. Tegelijkertijd beschuldigt hij Rusland van uitputtingsaanvallen met drones. Volgens Zelensky werden de afgelopen 4 dagen bijna 1500 drones ingezet. Oekraïne wil in het najaar 90% onderscheppen. Familieleden van de vermiste Nederlanders Maaike Molhuizen en Christian Berghuis zijn diep aangeslagen en leven tussen hoop en vrees. De twee maakten deel uit van een reisgroep naar de berg Kailas in Tibet. Sinds de overstromingen in Nepal en Tibet ontbreekt van hen ieder spoor. Dan nog het weer. In de nacht trekken flinke buien over het land, vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend en middag blijft het wisselvallig met stevige buien, lokaal veel regen en onweer. De temperatuur loopt op naar 20 graden. De westelijke wind is matig tot krachtig, aan zee windkracht 6. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De brand in het hoogspanningscentrum in het Groningse Meeden zal naar verwachting nog dagen duren. 6 kelders met in totaal honderdduizenden liters koelolie staan in brand. Blussen is niet mogelijk, waardoor het gebouw gecontroleerd uitbrandt. Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. De stroomvoorziening is omgeleid en niemand raakte gewond. Donald Trump heeft de Amerikaanse communicatietoezichthouder FCC opgeroepen journaliste Kristen Welker van NBC News te straffen. Hij is boos omdat zij zei dat zijn gesteunde kandidaten wisselende resultaten boekten. Deskundigen benadrukten dat de FCC niet bevoegd is om journalisten te straffen voor hun standpunten. Donald Trump ligt al maanden overhoop met kritische media. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker geraakt door een onbekend projectiel. Het incident vond plaats voor de kust van Oman, maar er zijn geen gewonden of milieuschade gemeld. De verantwoordelijke is onbekend. De zeestraat blijft gespannen door aanvallen en dreigementen rond het belangrijke scheepvaartverkeer. Een 41-jarige man heeft blijvende gehoorschade opgelopen door het vuurwerkgeweld van Feyenoord-supporters tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur. In totaal raakten 7 mensen gewond. Cambuur neemt extra veiligheidsmaatregelen. Feyenoord heeft tientallen mogelijke daders in beeld voor een stadionverbod. De club heeft aangifte gedaan. Dan nog het weer. In de nacht trekken flinke buien over het land, vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend en middag blijft het wisselvallig met stevige buien, lokaal veel regen en onweer. De temperatuur loopt op naar 20 graden. De westelijke wind is matig tot krachtig, aan zee windkracht 6. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Je luistert naar Nachtwacht.

de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn dat ik nooit geweest.

0: luister.
1: Nachtwacht, jouw gids door de stille uren.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De brand in het hoogspanningscentrum in het Groningse Meeden zal naar verwachting nog dagen duren. 6 kelders met in totaal honderdduizenden liters koelolie staan in brand. Blussen is niet mogelijk, waardoor het gebouw gecontroleerd uitbrandt. Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. De stroomvoorziening is omgeleid en niemand raakte gewond. Donald Trump heeft de Amerikaanse communicatietoezichthouder FCC opgeroepen journaliste Kristen Welker van NBC News te straffen. Hij is boos omdat zij zei dat zijn gesteunde kandidaten wisselende resultaten boekten. Deskundigen benadrukten dat de FCC niet bevoegd is om journalisten te straffen voor hun standpunten. Donald Trump ligt al maanden overhoop met kritische media. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker geraakt door een onbekend projectiel. Het incident vond plaats voor de kust van Oman, maar er zijn geen gewonden of milieuschade gemeld. De verantwoordelijke is onbekend. De zeestraat blijft gespannen door aanvallen en dreigementen rond het belangrijke scheepvaartverkeer. Een 41-jarige man heeft blijvende gehoorschade opgelopen door het vuurwerkgeweld van Feyenoord-supporters tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur. In totaal raakten 7 mensen gewond. Cambuur neemt extra veiligheidsmaatregelen. Feyenoord heeft tientallen mogelijke daders in beeld voor een stadionverbod. De club heeft aangifte gedaan. Dan nog het weer. In de nacht trekken flinke buien over het land, vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend en middag blijft het wisselvallig met stevige buien, lokaal veel regen en onweer. De temperatuur loopt op naar 20 graden. De westelijke wind is matig tot krachtig, aan zee windkracht 6. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Je luistert naar Nachtwacht.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De brand in het hoogspanningscentrum in het Groningse Mede zal naar verwachting nog dagen duren. 6 kelders met in totaal honderdduizenden liters koelolie staan in brand. Blussen is niet mogelijk, waardoor het gebouw gecontroleerd uitbrandt. Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. De stroomvoorziening is omgeleid en niemand raakte gewond.